0: Ja, ja.
1: Nee, nee, nee. Ook tot ziens, tot ziens.
0: Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens.